post this short.

0: flat. What?
1: He has no interest in anything.

0: Urgent FM.
1: Coyotes tiptoe in snow after dark.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dit is Urgent FM.
0: 6 uur.
1: Urgent FM.

0: из Urgent FM.
1: Acht uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
3: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
4: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
2: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
5: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
2: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig. Voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
2: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft de Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
7: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is, vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
2: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

is the love.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het is al de hele ochtend extra druk op de Vlaamse wegen. Wellicht doordat veel mensen het zekere voor het onzekere genomen hebben door de actiedag van de Socialistische Vakbond. Die veroorzaakt hinder bij het openbaar vervoer. Zo rijden er minder treinen, trams, bussen en metro's. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staan er langere files en stonden die er ook al vroeger dan normaal. Toch blijft het belangrijk om actie te voeren, zegt Uwe Rogges van de Socialistische Vakbond.
3: Wij klagen opnieuw aan dat er opnieuw binnen de openbare diensten wordt bespaard. Wij willen als ACOD dat onze maatschappij kwaliteitsvolle dienstverlening op alle vlakken krijgt. En dan is er investeringen nodig en dan is er geen besparingen nodig op onze openbare diensten.
2: Er kan ook hinder zijn bij je afhaalophaling, je postbedeling en in sommige scholen en crèches. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen, omdat dan iedereen verlof wil nemen. Een record aantal jonge vrouwen onder de 35 laat hun baarmoeder verwijderen. Het waren er meer dan 500 in 2024, tegenover nog maar een goede 80 twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid in HLN. Kanker is niet de hoofdreden, zegt onderzoeksjournaliste Evi de Witte.
4: Voor het eerst is endometriose de voornaamste reden. Dat is een chronische ziekte, weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies en dat groeit buiten de baarmoeder. En dat zorgt voor ontstekingen, verklevingen met andere organen en hevige pijn.
2: Experts maken zich zorgen. Zij vinden dat er soms te snel voor een operatie gekozen wordt. Want die neemt de pijn niet altijd weg, zeggen ze. En de kinderwens sowieso wel. Rusland heeft opnieuw energieinstallaties aangevallen in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev en in Kharkiv in het noordoosten zitten heel wat mensen zonder stroom. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Zijn Amerikaanse collega Trump zei gisteren nog dat er een akkoord was dat Rusland en Oekraïne mekaars energieinstallaties niet zouden aanvallen. Maar Zelensky reageerde toen al dat hij niet op de hoogte was. In ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Sint-Truiden met 4-3. Mechelen stond na 40 minuten al 3-0 voor, maar kwam toch nog in de problemen. Je hoort trainer Fred van der Biest.
5: Er stond redelijk wat druk op de keten in deze wedstrijd. Als je 3-0 voor staat, mag je nooit nog in de problemen komen. Dus dat was een wegpunt. Al bij al heel tevreden met de 3 punten. De teugd voor iedereen binnen en rond de club.
2: Mechelen geeft de laatste plaats in de stand door aan Cercle Brugge. Dat is nu de enige ploeg die dit seizoen nog niet kon winnen. Westerlo klopte Antwerp met 5-1 en pakt zijn 4e overwinning op rij. Westerlo staat 6e, Antwerp is 13e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Mojito, do not count on anyone. They said they were.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: Na Albert Heijn is ook Delhaize getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. In de winkel voel je weinig, zeggen deze klanten.
4: In principe in de winkel niet gemerkt, maar de app, ja, die werkt compleet niet. Je hebt wel de bonuskaart, maar daar blijft het dan ook bij.
5: Enkel bij de afrekening hebben we een klein verschilletje gemerkt in de prijs op het label aan de rek en aan de kassa. Maar anders niet, maar we waren op de hoogte van vanmorgen al via de radionieuws en zo.
3: Bij Delhaize zijn er vooral intern problemen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat de oorzaak precies is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. In Tiene, in Vlaamse Brabant, staat een Aldi-supermarkt in brand. Er is voorlopig geen melding van gewonden, maar er hangt wel veel rook in de buurt. Inwoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. Mogelijk brak de brand uit aan een van de diepvriezers. Benzine tanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot 2,10 euro aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt al maar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft het symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
6: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Ten tweede kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken.
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassene krijg je het vaccin best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Aubagne in Zuid-Frankrijk heeft een jongen van 14 zijn schooldirecteur neergeschoten met een jachtgeweer en ook een lerares. De twee raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Het parket van Marseille onderzoekt wat hem bezielde en hoe hij aan het jachtgeweer kwam. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst van het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaring, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Gent FM.
1: Hallo, hallo en welkom op dag 6 van Filmfest Gent. Het is dan wel een maandag, maar ik vind dankzij het filmfestival lopen alle dagen hier zo'n beetje over in elkaar. En dan voelt het soms ook wel een beetje als vakantie. En zeker als je elke dag gewoon in de cinemazaal zit, dan kan het soms zijn dat je je gaat afvragen welke dag zijn we nu ook weer al precies vandaag. Wel, het is maandag en wij hebben een volle show met interviews en filmrecensies voor jullie klaar. En met wij bedoel ik onze redactie, onze rondvliegende reporters, onze technieker, onze webredactie die je op onze Instagram bezig ziet onder andere. En mijn co-host voor vanavond, Sarah, hallo.
2: Inderdaad, en we hebben het straks over allerlei films, waaronder The Blind Couple from Mali, maar ook Salvation, ook A Day in the Life of Joe en Filipiniana. En zo spreiden we onze films al mooi uit op de wereldkaart tussen Mali, Turkije, Griekenland en de Filipijnen. En welkom dus in het Filmfest Café naast de Kinepolis. Welkom bij Urgent FM.

0: van het laatste album van Amadou en Mariam. En Noël, jij bent vrijdagavond gaan kijken naar de film over Amadou en Mariam, The Blind Couple from Mali. Helaas is Amadou in april 25 overleden, dus dan vraag ik me af, in welke omstandigheden zijn deze film opgenomen?
1: Goedemiddag Sarah, inderdaad. De Canadese regisseur Ryan Mali heeft die documentaire begint 2 jaar voor het overlijden van Amadou Bakayoko, die samen met Mariam Doumbi, het blind couple, tussen aanhalingstekens, Amadou en Mariam vonden. En die opnames zijn gemaakt tijdens de opname van hun laatste album, L'amour en folie, wat ze zo net hebben gehoord. En die opnames hebben ongeveer 6 maanden geduurd, want ondertussen zijn ze nog eens naar Bamako over en weer gevlogen. En eigenlijk vertelt deze documentaire het hele muzikale leven van 1976 tot vandaag. En dat gebeurt allemaal in fragmenten, met gesprekken, fragmenten, concertbeelden. Familievideo's, want uiteindelijk ja, in de jaren 70 en 80 waren ze bij ons nog niet bekend, maar wel in Mali, want daar zijn ook televisieopnames toen gemaakt. En je krijgt het levensverhaal van de ontmoeting, het huwelijk en de doorbraak in Europa met hun toenmalige manager Marc-Antoine Moreau, die ondertussen overleden is in 2017, tot het laatste album. Krijgt de familie te zien, familieklans te zien, ook een feestje, want ze hebben ook een huis in Parijs, een feestje in hun huis en het is echt met Afrikaans. En af en toe wordt je ook wel ondergedompeld in die echte Afrikaanse sfeer.
0: Ja, heerlijk. Hun muziek en hun liefde staat uiteraard centraal in de film. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten, hè, in de titel staat het ook, The Blind Couple. Amadou en Mariam zijn allebei blind. Blinde muzikanten lijkt me niet zo evident in Afrika. Welke aandacht wordt daaraan gegeven in de film?
1: Daar wordt wel echt aandacht aan gegeven. Want niet vergeten, Afrika in de jaren 70 zeker, was niet zoals het bij ons is. Daar was je, in Afrika, als je blind bent, ben je totaal afhankelijk van je familie. Je kan niks anders doen. Je bent gewoon, je moet altijd iemand van de familie bij je hebben om ergens naartoe te geraken. En dus was in Afrika, in Bamako, is er wel een tehuis voor jonge blinden, noemen ze dat dan. En je ziet ook het verhaal dat ze elkaar daar hebben leren kennen ook.
0: Dankzij hun blind zijn eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Ja. Want uiteindelijk, het huwelijk, was papa van Mariam niet zo blij met de keuze van zijn dochter. Maar in ieder geval, je ziet ook hoe ze daar werken met mensen. Ze brengen ook een bezoek aan het huidige blindentehuis. Dat wordt ook gevolgd door de camera en zo. Ja. Dus wel, ja, je ziet wel dat ze zich inzetten, maar het is toch anders dan Europa.
0: Ja, en er komen allerlei mensen aan het woord in korte interviews.
1: Korte interviews, zowel muzikanten waar ze mee samengewerkt hebben, ook hun eigen muzikanten komen te woord. Onder andere Manu Chao zit er ook en daar wordt onder andere ook de opnames, want daar zijn ook, toen is ook een televisiecamera mee geweest. Als ze Manu Chao gaan opnemen is in Bamako samen met Amadou en Mariam.
0: Heerlijk.
1: Ook Coldplay, want ze hebben ooit nog eens getoerd met Coldplay. Dus onze vriend Chris Martin is daar heel enthousiast over, moet ik zeggen.
0: Heerlijk. Wat vond je van de film?
1: Ik vond hem heel fantastisch goed in elkaar gestoken. Ja, zelfs al ben je geen fan van hun muziek, je leert de mensen kennen, je komt ook in die sfeer, je ziet ook beelden die je anders nooit ziet in Afrika, want het enige wat wij hier kennen is ofwel oorlog ofwel andere miserie, maar kijk eens aan, kijk, dat kan ook leuk geleefd worden. En je ziet ook hoe mensen met elkaar omgaan.
0: Oké. Okay. De film speelt nog woensdag, donderdag, vrijdag en zondag, telkens in de studioscoop. Maar je had wel nog een kleine warning.
1: Ja, inderdaad. De film is grotendeel opgenomen in Afrikaans-Frans, want ze waren ook heel populair in de Afrikaans-Franstalige landen. Nu, hij is alleen ondertiteld in het Engels.
0: Ja.
1: Dus je moet wel het Engels goed, en dit gaat heel vlug. Dus, je moet
0: dus
1: wel,
0: ofwel goed Frans kunnen,
1: ofwel heel goed Frans kunnen, ofwel heel goed Engels kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Heel erg bedankt voor je verslag, Noël.
1: Graag gedaan.

In deze track herken je heel goed de hand van Manu Chao, die in 2004 samenwerkte met Amadou en Mariam en deze Senegal fastfood maakte. Wil je meer weten, dan ga je dus naar de film The Blind Couple of Mali. Mensen die de eerste Spider-Man gezien hebben in 2002 met Tobey Maguire, die kennen deze track, The Strokes, When It Started.

0: The Strokes met When It Started. We zijn hier eigenlijk al goed vertrokken in het Filmfestival Café naast Kinepolis. Jullie zijn ook altijd super welkom om hier langs te komen voor of na de film, want het is hier altijd gezellig. Naast mij is ondertussen Robbe komen zitten. Hey, dag Robbe.
1: Hallo.
0: Ben je blij om hier te zijn op het Filmfestival?
1: Ik ben heel blij. Ik ben vereerd dat ik hier eens mag komen zitten.
0: Het is heel gezellig, vind ik. Wat voor filmkijker ben jij? Want jij bent ook voor ons naar de film gegaan, maar ik ben benieuwd. Ben jij het type thuis achter je laptop of de televisie kijken? Ga je naar de cinema en koop je 5 snacks voor 100 euro? Ben jij een Letterboxd-fanaat die alle reviews altijd bijhoudt?
1: Ik ben een beetje een combinatie, dus ik ga vrij vaak naar de cinema, omdat ik een cinefielpas heb. Geen reclame, maar het is wel heel handig om veel films te zien in de cinema, wat ik wel de leukste manier vind om naar film te ervaren. Het is anders dan thuis een film kijken en ik merk ook dat ik minder snel afgeleid ben. En daarnaast hou ik ook al mijn films goed bij in Letterboxd, want ik vind dat is wel leuk om te doen.
0: Ja, je maakt er wel een werkje van om een creatieve review te schrijven. Vooral voor jezelf, om bij te houden wat je al gekeken hebt.
1: Ja, het, het,

0: Het is vooral voor mezelf. En ik vind het ook wel leuk om dan te zien wat mijn vrienden dan hebben gekeken. Ik schrijf niet zo vaak reviews. Af en toe doe ik dat keer, maar het is vooral leuk om te zien. Ah ja, toen had ik die film gezien en ik vond dat een goede film of ja. slechte film.
1: Ja, handig dagboekje, snap ik. We gaan het hebben over Salvation. Jij bent ook op de Rode Loper gaan spreken met de regisseur. Dat is Emin Alper. Het is een Turks-Koerdische film die ook de Zilveren Beer, dus de grote juryprijs eigenlijk, won dit jaar op de Berlinale. De film is geen docu, maar is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten. Specifiek op de datum 4 mei 2009. Hè. Kan je een beetje duiding geven wat er zich daar afspeelt?
0: Ja, dus de film is inderdaad gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het is geen documentaire over die dingen. Het is eigenlijk op 4 mei 2009 heeft er een massamoord plaatsgevonden in een klein dorpje in het Koerdisch deel van Turkije, waar dan eigenlijk een groep van een achttal mannen een trouwfeest heeft aangevallen, waarbij 44 mensen om het leven zijn gekomen. En de film die heeft die gebeurtenis als inspiratie gebruikt voor het verhaal, voor een verhaal te vertellen. Het is geen exacte vertelling van wat het er van dat van die gebeurtenis, maar het zit wel in dezelfde regio, dezelfde dingen gebeuren wel, het zit in dezelfde periode en zo.
1: Dus een beetje de achtergrond van het verhaal. Dat gaat dan meer over de mensen zelf en hun relaties tussen elkaar, of?
0: Het gaat bijvoorbeeld over in dat gebied zijn er terroristen, zoals ze in de film worden genoemd, die denk ik voor een vrij Koerdistan strijden. En dat gaat eigenlijk, het ene dorp is gebleven en heeft zelf ook gestreden en is dan eigenlijk begonnen op de velden rond het dorp te landbouwen. En het andere dorp is eigenlijk, eens dat de vrede relatief terug was, is eigenlijk dan weer hun velden gaan opeisen, waar het andere dorp dat gebleven is en heeft meegevochten eigenlijk niet blij mee was, natuurlijk.
1: Ja, want we spreken over de strijd tussen de Hazaranen en de Bezaren, dat is het eigenlijk, in het Turkse bergdorpje. Dus die crisis diende dan als inspiratie, of heb je ook het gevoel dat je daar wel iets over geleerd hebt, of is het eerder een soort op de achtergrond?
0: Ik denk, het gaat eigenlijk over een gelijkaardige situatie. Het is niet een film die u wilt bijleren over de gebeurtenissen van toen. Het is echt wel een film die een eigen verhaal vertelt. Maar je merkt wel, het feit dat dat gebaseerd is op een echt verhaal, doe je wel even nadenken na het zien van die film van wauw, wat heb ik nu net gezien?
1: Ja. Iets waar je misschien nog niet heel veel over wist, omdat het zo lokaal zich afspeelt. Mm-hmm. En misschien, we gaan dat straks ook horen, de regisseur vertelt daarover, dat het in de lokale media wel heel erg aanwezig was. En dat het zo ook was dat er mensen overleerden. Dat nieuws komt natuurlijk niet altijd tot bij ons. Dus dan is het soms via films dat we natuurlijk wel daar meer over te weten komen.
0: En je hebt natuurlijk ook het feit dat het in 2009 is gebeurd.
1: Eigenlijk nog niet zo lang geleden.
0: Maar toen was ik bijvoorbeeld nog heel jong en niet op een leeftijd dat ik het nieuws actief volgde, dus ik wist er zelf niets van.
1: Nee, en nu iets meer. In de film is er ook wel een duidelijke combinatie aanwezig tussen het verhaal, maar ook dromen en visioenen, had ik begrepen. Wat is daar ongeveer de verhouding tussen?
0: Ja, dus in het begin van de film is het vrij rustig. Is het eigenlijk grotendeels echt wat je ziet, dus het gewone leven. Maar tegen het einde van de film wordt dat wel intenser, die wissel tussen dromen en het echte leven. En het ding is, je hebt het ook niet echt door dat je in een droom komt. Tot op het einde van de droom heb je door van, dit was een droom of dit was een visioen. Dus het is niet altijd 100% duidelijk wat dat we nu aan het zijn. We nu het echte aan het zien of zijn we een droom? Waardoor het ook wel spannend is. Want meestal gebeuren er ook wel spannende dingen in die dromen.
1: Dan houdt het je nog wel bezig tot helemaal op het einde.
0: Ja.
1: Ja, fijn. Ik krijg de indruk dat je het een aangename filmervaring vond.
0: Ik vond het een fijne film om te zien. Het is niet de film die je moet gaan kijken om zo een... Als je een keer een gezellig... het kan. Als je gewoon een vrolijke film wilt kijken, moet je die absoluut niet kijken. Maar het is wel zeker de moeite om een keer te kijken. Gewoon voor het verhaal dat verteld wordt. En het was een film in het Turks. Dus ik versta dat niet, die taal. Maar ik kon wel gemakkelijk volgen. Dus dat spreekt ook wel voor de kwaliteit van de film, dat je het verhaal kan volgen, mm-hmm. ook al is het niet in je eigen taal.
1: Ja, en wij hebben hier over het algemeen best wel een gemakkelijk leventje, dus we kunnen naar positieve films kijken, maar het minste wat we kunnen doen is ook neergaan zitten en aandacht schenken aan andere verhalen. Je hebt de regisseur geïnterviewd op de Rode Loper. Hoe was dat? Was het druk? Was het gezellig?
0: Het was heel fijn en ik had ook zo het gevoel van, ik wil nog langer met jou blijven praten. Ik was aan het einde van mijn vragen en ik dacht, oh, ik wil eigenlijk nog een paar vragen stellen. Het was heel interessant om het ook van de regisseur te horen over die film. Het was niet super druk op de Rode Loper toen ik daar was, dus mm-hmm. dat was ook wel gewoon fijn. Het was echt, hij had ook tijd, dus het was niet dat er veel tijdsdruk op zat. Dat was gewoon aangenaam.
1: Ja. Goed, we gaan luisteren naar jouw interview met Emin Alper op de Rode Loper, waarin hij onder andere vertelt over hoe hij op dit specifieke nieuws en dit evenement en zijn verhaal terecht is gekomen.
2: Urgent FM.
0: The film is based on a true story, real life event. How did you learn about it? Was it from the news or do you have some personal connection with the event?
3: No, I learned it from the news, and everybody in the country learned it from the news because it was a shocking event. It was 2009, so all the country spoke about this event for many days or even weeks. But back then it was, I didn't think about making a film out of this event. It was always on my mind. And then 4 or 5 years ago, I decided to create a story inspiring from this event.
0: And how do you approach such a complicated history?
3: The film is not loyal to the facts. I'm just inspired by the event. Then I really made up all the story and the characters. I tried to create an imaginary world. But I'm also a historian. I have my PhD on history. So as my background as a historian helped me a lot because there are so many references to the conflicts, massacres and genocides which take place in the history, especially in my region, in Middle Eastern and Balkan countries. So I really used this knowledge to create a story.
0: And you have a background as a historian. You also just said that you did research for making this film. How is it different to approach this story as a historian versus a filmmaker?
3: Yeah, first of all, the biggest difference is that the filmmakers should really deal with the psychology of the individuals. For the historian, it's not a necessity, but when you create a world, a microcosmos, you have to think about the psychology of human being, and especially you should interpret the human interaction between the people. So this is the main difference and the main challenge for me as a storyteller.
0: And when making this film, where did you draw the line between reality and the film, the story?
3: I never felt that I should make a kind of, I should make, draw a line. In the film also, the hallucinations and dreams and reality are always mixed, because at the end I'm trying to tell a story of delusion and illusions. So I intentionally blur the lines between reality and delusion.
0: Yeah, I was gonna ask about the dreams because it constantly switches during the movie and it intensifies as the film progresses. And I wondered why you gave these dreams such a big role in this movie.
3: Yeah, there are different reasons. First of all, dreams are good ways to understand the human psychology. So I use dreams, for example, to understand the psychology of main protagonist, Mesut, how haunted he is by this jealousy, by this nightmares of jealousy. Secondly, it is very important to create a kind of collectivity, because as in the film, this religious sect in the film gave such importance to dreams, because all mystic religions gave importance to dreams. So even politics takes place in dreams. And at the end, of course, it reflects the paranoia and fears of the whole community. So in all these stages, the dreams are very important for me. And as I said to you before, this is a story of kind of self-delusion. So I thought that dreams can be good instruments to express this situation of self-delusion.
0: Okay, thank you very much.
3: Thank you very much.
2: Dit is Urgent FM.
1: Je hoorde reporter Robbe met regisseur Emin Alper op de Rode Loper hier vooraan Kinepolis. Wil je zelf Salvation graag nog zien, dan kunnen we dat zeker warm aanbevelen. En dan verwijs ik jullie door naar vanavond om 10:15. Dus als je nog in de buurt bent, niet twijfelen zou ik zeggen, en kom gewoon gezellig af. Het is hier leuk.

0: Exit Music for a Film is dit van Radiohead, speciaal geschreven voor en gebruikt in de film Romeo and Juliet in 1996 was dat, de film van Bas Luhrmann. Intussen is Rosalie bij ons komen zitten. Rosalie, wij zijn vanmiddag samen naar een film gaan kijken, naar A Day in the Life of Joe, chapter Fedra. En toegegeven, we kwamen allebei een beetje verward uit de zaal. Precies alsof dat we 2 uur in een bubbel hadden gezeten.
1: Ja, inderdaad. Het was eigenlijk, je werd er meteen ingetrokken, omdat het een soort van magische en artistieke en dromerige wereld was. Dus het was inderdaad een heel bijzondere bubbel.
0: Ja, hè? Ja. En van in het begin inderdaad, want je wordt eigenlijk meteen uitgenodigd om mee te gaan ademen. Hè? Mm-hmm. Het hoofdpersonage ligt in het gras en je ziet de buik op en neer gaan en je komt zo tot een soort rust. En wat gebeurt er dan?
1: Wel, je begint eigenlijk zelf een beetje mee te ademen met haar. En dan in het begin zit je precies in een droom en je ziet dan enkele voorwerpen die ook heel belangrijke punten van de film al voorspellen.
0: Inderdaad, dat hadden we op dat moment nog niet door.
1: Inderdaad.
0: maar de titel van de film is A Day in the Life of Joe, chapter Fedra. En vooral dat tweede stukje, chapter Fedra, dat schept de verwachting dat de film gaat over een vriendschap. Maar dat is eigenlijk niet per se waar de film over gaat.
1: Nee, inderdaad. De film begint eigenlijk als een gewone day in the life van Joe of Josefina. Zij is een 15-jarige tiener. Zij staat gewoon op. Ze maakt ruzie met haar mama. Ze gaat naar school. Ze zit in een muziekles. Ze hangt rond met haar vrienden. En dan leert ze ook een nieuwe vriendin kennen, Fedra. Op een bepaald moment loopt de film dan toch anders dan je zou verwachten. En kom je eigenlijk echt in een spirituelere wereld terecht.
0: Ja. En wat mij ook heel hard was opgevallen, en jou ook, was het camerawerk. Want het is een heel speciale manier van filmen, hè?
1: Mm-hmm, ja, je zit precies een beetje op de rug van het hoofdpersonage. Je volgt daarvan heel dichtbij. De camera filmt heel dicht, echt op de huid.
0: Letterlijk, hè? Ja,
1: ja, inderdaad. En daardoor zie je ook niet zo goed wat er rond haar gebeurt, waardoor je precies zo wilt uitzoomen om het toch te kunnen zien. Ja. Het is ook wel, ja, het is heel beklijvend of zo ook.
0: Ja. De regisseur is zelf een Griekse. Ze heet Jacqueline Lentzou. Misschien moeten we dat anders uitspreken, maar dat weet ik niet. En ze is zeker voor Filmfest geen vreemde.
1: Nee, inderdaad. In 2023 regisseerde ze al een kort film voor Filmfest. En zat ze ook in de jury. En daar leerde ze de Belgische cinematograaf Grim van de Kerkhoven kennen en de Amerikaanse componist Colin Stetson, waarbij ze voor deze film ook heeft samengewerkt.
0: Ja, de film speelt nog een paar keer, nog woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Zou je mensen aanbevelen om er naartoe te gaan?
1: Ik zou het zeker aanraden, maar eerder een specifiek publiek die misschien houdt van meer een diepere film, een diepere betekenis en ook vooral van artistieke beelden.
0: Ja, iemand die dat aan kan.
1: Ja, inderdaad.
0: Heel erg bedankt, Rosalie, voor je verslag.
1: Dank
0: en we
1: je
0: gaan
1: wel
0: luisteren naar een naamgenoot van jou, Rosalia, met Memoria.

0: van Rosalia naar Moby met Porcelain. En het blijft hier reporters regenen in ons filmfestcafé, want dit is ook het filmfestival met het meest uitgebreide programma tot nu toe. Dus er is gewoon heel veel keuzestress en wij willen ook gewoon het meest uitgebreide programma aan jullie voorzien, zodat jullie een deftige keuze kunnen maken voor jullie eigen filmplanning. Want er zijn gelukkig nog wel een paar dagen aan te breien aan dit filmfestival. Naast mij is Jasper komen zitten. Jasper, goeie avond.
1: Hey, goeie avond.
0: Hoe gaat het met jou op dit filmfestival?
1: Leuk, leuke films al gezien. Veel variatie van films, dus een heel toffe eerste dagen gehad. Ja.
0: Ga je doorheen het jaar ook veel naar de cinema of is dit nu uitzonderlijk eventjes een deep dive?
1: Het is wel een deep dive. Ik ga om de twee maanden zeker wel eens naar de cinema, maar dus zo intensief is wel uniek voor mij.
0: Ja, leuk. Jij bent voor ons naar Filipiniana gaan kijken.
1: Klopt.
0: Dat is een Filipijnse film van regisseur Rafael Manuel. Dat is eigenlijk een bewerking of verwerking van een kortfilm die hij een paar jaar terug heeft gemaakt, waar hij enorm veel voor in de prijzen ook is gevallen. En dit is dus de langspeelfilm daarvan. Het speelt zich af op een luxe resort, een luxe golfresort, heb ik goed begrepen?
1: Ja, zeker wel. Luxe is denk ik nog te weinig gezegd. Het is echt ongelooflijk, de beelden die je daar zag. Ik weet niet of het echt bestaat. Zo luxe was het.
0: Oh, het lijkt verzonnen. Het is geen echte plek.
1: Ja, het zou nog wel echt kunnen, maar de tropische zwembaden die er waren, het golfterrein, alles was iets te perfect, naar mijn gevoel.
0: Dus geen plek die uitnodigt om naar op vakantie te gaan. En het is een beetje het tegenovergestelde dan. Zo. Want daar willen we zeker niet naartoe, want daar zitten alle miljardairs.
1: Ja, ik denk dat ik er mij niet thuis zou voelen. Nee.
0: Oké. Wel zwembaden, maar niet zoveel op één plek misschien.
1: Nee, klopt.
0: Oké, wat gebeurt er op het golfterrein?
1: Ja, je ziet voornamelijk Isabel, zij is de hoofdrolspeelster. En dat is een meisje die werkt voor het luxe resort daar. En het is een beetje vaag, want ze is heel de tijd op zoek naar de eigenaar van het resort. Want ze heeft een golfclub van hem gekregen, van een ander meisje. En ze wil die gaan afgeven, maar ze vindt hem niet. En op de zoektocht naar de eigenaar van het resort gebeurt er van alles.
0: Een soort kweeste eigenlijk.
1: Ja, wel een beetje.
0: Het is dus een film die gebaseerd is op de kortfilm. Wat kan volgens jou zo'n langspeelfilm doen dat een kortfilm niet kan? Had je het gevoel dat die... Je hebt natuurlijk de kortfilm niet gezien, denk ik. Maar heb je het idee dat er wel veel uitgedacht is in deze langere versie?
1: Ik denk dat het vooral handig was om de verschillende personages te leren kennen. Omdat er zijn wel redelijk wat personages die in beeld komen. En dat bij de kortfilm het niet altijd even duidelijk was wat voor type persoon iedereen was. En nu zag je wel dat Isabel een heel nieuwsgierig persoon was, terwijl dat de andere meisjes daar minder belang aan hechten van wie is nu die eigenaar. Want Isabel was niet alleen op zoek naar hem voor die golfstick eigenlijk af te geven.
0: Niet te veel spoilen?
1: Nee. Okay. En ik ga zeker niks spoilen. Maar ze wilde hem ook leren kennen.
0: Oké, ja.
1: Op een manier.
0: Oké, op een manier, daar laten we het bij. Ik hoor dus luxe resort, ik hoor mensen die daar werken. Ik hoor een beetje een ongemakkelijk gevoel ook bij die luxe. Ik denk dan aan The White Lotus. Zit het ook vol met grappige karakters en goede teksten en dialogen? Of helemaal iets anders?
1: Dat zou ik niet zeggen. Er is zeker niet heel veel humor in de film. Af en toe gebeurt er wel iets dat je denkt van wauw, en ik in de cinemazaal, in de Sphinx heb ik het gezien, moest het publiek wel echt af en toe lachen.
0: Ja.
1: Maar dat was meer omdat er iets gebeurde dat je totaal niet verwachtte. Dat je dacht van, hé, van waar komt dit nu? Het was heel random op sommige momenten. En dat maakte het dan wel weer ludiek op een manier.
0: Ja, het is een film waarin ritme ook belangrijk is, heb ik mij weten te vertellen. Mm-hmm. Maar hij wordt tegelijkertijd wel omschreven als een slow burn. Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Heel trage beelden, maar dan wel af en toe snel? Of?
1: Dus alle beelden waren heel traag. Er was geen enkel bewegend beeld. Enkel in- en uitzoomen zag je.
0: Je bedoelt het camera-standpunt?
1: Het camera-standpunt was altijd stil. Het stond altijd vast. Juist in- en uitzoomen werd er iets gedaan. Maar bijvoorbeeld een pan of een bewegend beeld, dat zag je niet. En wat er in die beelden gebeurde, was soms heel traag. Maar er was wel veel ritme, als in er was een band die meerdere keren terugkwam. Je zag veel gezang. Er was ook ritme, als in sommige momenten zag je beelden van het resort. En waren al de karakters tegelijk aan het dansen op een bepaalde beat van die band die je zag. De golfsticks waren tegelijk aan het kloppen. Het was heel vreemd, maar wel ritmisch. Het was een gekke combinatie.
0: Ja, is het een soort musical? Zou je het durven omschrijven?
1: Sommige stukken zouden pak misschien 10% van de film is musical.
0: Ja, oké, okay, ja. 10% musical. Ja. En de rest dan heel traag, een beetje meer geduld voor nodig om mee te zijn?
1: Ja, het is een film dat je wel geduld voor nodig hebt. Als je daar goed tegen kan, als je veel geduld hebt. Mm-hmm. Als actie niet per se het belangrijkste is voor jou, is het een heel leuke film om te zien.
0: En qua beelden ook mooi.
1: Mooi, prachtig.
0: Prachtig.
1: Dat was ook het eerste wat ik zei als ik uit de film kwam, dat de beelden heel mooi gemaakt zijn. Mm-hmm. Ook al zijn de frames stilstaand, het was wel altijd een pareltje om naar te kijken.
0: Ja, dus echt wel aandacht voor vorm boven inhoud.
1: Ja, zeker wel.
0: Voor wat voor soort filmliefhebber zou je deze film dan aanraden? Wie moet naar deze film gaan kijken?
1: Ik denk mensen die niet te veel belang hechten aan actie. Mensen die graag naar experimentele films kijken. Wat wakko-films graag zien, is het wel een heel goeie.
0: Ja, want inderdaad, als er dan toch stukken in zitten die je verrassen en dat er dan mensen in de zaal mee lachen, dan heb je wel een beetje die collectieve ervaring van naar wat zijn wij hier in godsnaam aan het kijken.
1: Ja, dat was echt mijn vraag. Na de film, wat heb ik net gezien? Zelfs als de film eindigde... Het einde was ook een vraagteken voor mij.
0: Ja, ik beeld me in, Jasper, dat je daar in de cinemazaal nog zit op het einde van de film bij de credits, een beetje voor je uit aan het staren en dan plots beseffen, ik moet nog naar huis.
1: Ja. Want de credits die zijn ook heel leuk gemaakt, moet je zeker eens zien. Dus je blijft ook wel tijdens de credits kijken naar de film, omdat er nog het een en het ander gebeurt. Dus je blijft gewoon nadenken, zelfs na de film.
0: Ja. Dus een film die je niet doorgaans in het jaar in de cinema zal zien, maar waarvoor je wel eens speciaal naar een filmfestival kan komen kijken.
1: Exact.
0: Ja, leuk. Dankjewel Jasper om voor ons naar de film te gaan. Heb je nog plannen vanavond of de rest van de week op dit filmfestival?
1: Ik zou nog eens moeten kijken. Er staat nog niks vast. Ik kijk graag dag op dag.
0: Ja, of je kan ook gewoon nog het komende uur blijven luisteren, want wij gaan ook nog heel wat andere films tippen. En wie weet zit er daar wel iets voor jou tussen.
1: Ik luister zeker.
0: Super. De film Filipiniana speelt nog woensdagavond om 9:40 in Sphinx Cinema. En dit is Boytronic met Brilliant. Brilliant.

0: We kregen eerst Boytronic met Brilliant en daarna deze van Kwang Bin August. Ja, het eerste uur van deze Filmfest radioshow is voorbij gevlogen. Marianne, we hebben nog mooie reviews en reportages klaarstaan.
1: Ja, absoluut. Vind je het leuk tot nu toe, Sarah?
0: Heerlijk.
1: Ja, ik ook. Het komende uur gaan we het nog hebben over The History of Concrete. We gaan het hebben over Fatherland. We gaan het hebben over Paper Tiger. En er komen uiteraard heel wat reporters langs, want ik heb hier op tafel ook een magazine liggen, genaamd Filmfix. En daar wil ik ook wel eens over weten hoe of wat dat hier terechtkomt. Dus dat is voor zometeen.
2: Dit is Urgent FM.

0: die de film The Gentleman gezien heeft in 2019, die herkent dit nummer misschien, want dit nummer komt daaruit. Ken is dit met Vitamin C. Intussen is Enzo erbij. Dag Enzo. Hoor je Enzo? Ja, prima. Jij bent veel aan het doen voor het filmfestival. Je hebt heel wat gemonteerd, interviews al gedaan, ook heel wat films bekeken. Maar deze film waar we het nu gaan over hebben, History of Concrete, die wilde je absoluut zien.
1: Ja, ik keek er enorm naar uit. Ik was sowieso al fan van hem, van de regisseur van John Wilson. Hij heeft een serie gemaakt, How To with John Wilson. Dat kwam in 2020 online, want dat was toen volle lockdown. Die heb ik toen echt verslonden. Ondertussen zijn er 3 seizoenen. Hij heeft ook samenwerkt met David Byrne van Talking Heads. Ook tijdens David Byrne zijn optreden in Vorst, onder andere vorig jaar, zag je beelden van John Wilson. Ja. Dus ik was zijn eerste, het is zijn eerste film, dus wat ik absoluut
0: zijn
1: zeker
0: zijn. Zijn eerste langspeel, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En ja, we spreken over een film, maar is het eigenlijk een film? Want het is geen fictie, het is geen documentaire. Welk genre is het eigenlijk?
1: Ja, ze hebben het hier de vlag documentaire gegeven, omdat het geen fictie is, denk ik. Maar ja. John Wilson, zijn serie en deze film ook, is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei beelden die hij filmt tijdens het rondlopen in New York. Het gaat heel ver en hij legt er een beetje een verhaal over. Hij bouwt er een verhaal mee en komt op allerlei zijvertakkingen terecht.
0: En vandaar Concrete, de stenen die hij bewandelt in New York.
1: Hij begint te praten over bebouwing, over beton. En dan gaat het alle kanten op en je leert niks bij over beton, over Concrete. Maar hij gaat je wel geweldig amuseren.
0: Ja, want en hoe vertelt hij dat dan? Is er een soort voice-over of
1: ja, het is typisch zijn eigen stem die je hoort, die dingen vertelt, die zichzelf vragen stelt. En dan soms ook bewust op zoek gaat naar beelden. Zo komt hij terecht bij mensen die kauwgom van de stoep wegkargeren. Of bij iemand die tattoos verwijdert van de huid van overleden mensen voor de nabestaanden. Ook bij een zwembad, waar het gaat over accidentjes in het zwembad en hoe die moeten opgelost worden.
0: Vreemde dingen allemaal.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en hoe waren de reacties in de zaal? Want je bent gaan kijken.
1: Ja, dat was eigenlijk het leuke eraan. Heel de zaal was samen aan het lachen. Met de vele hele grappige fragmenten die erin zitten. Ja. Dus het is echt zeker een film om eens in de zaal te gaan zien als het kan.
0: En je had hoge verwachtingen. Zijn die ingelost?
1: Ja, toch wel.
0: Alright.
1: Het is gewoon een lange aflevering van zijn serie. Maar ja, dat is ook het leuke eraan.
0: Ja, nog beter.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, blijf zitten Enzo, want we gaan het zo meteen nog over een andere film hebben. Maar eerst gaan we van beton naar steen met de Rolling Stones.

0: Yes, en intussen zit Enzo hier nog steeds. Wat we daarnet vergeten zeggen zijn, Enzo, die film History of Concrete, die jij zo graag wilde zien en die jij zo fantastisch vond, die is nog maar één keer te zien op het festival, namelijk woensdag, denk ik.
1: Ja. Ja.
0: Maar ook dan...
1: Ook uitverkocht.
0: Ook uitverkocht. En bij jou zat de zaal ook helemaal vol, hè?
1: Ja.
0: We gaan dus moeten wachten tot het eens op HBO of zo komt, of geen idee. Maar History of Concrete van John Wilson. Dus zeker in je oren knopen voor als die kans komt. Maar jij bent nog naar een andere film gegaan en die heet Gugu's World.
1: Ja.
0: Waarover gaat die film? Wat is het verhaal?
1: Het gaat over een 11-jarig jongetje in een dorpje in het noordoosten van Brazilië. Hij wil graag professionele voetballer worden, maar hij verkleedt zich graag vrouwelijk. Hij danst graag, hij draagt oorringen. Hij wordt niet helemaal aanvaard door zijn vader of door zijn klasgenootjes.
0: Ja, en we volgen die jongen en die heet waarschijnlijk Gugu.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Je hebt vandaag trouwens ook de regisseur mogen interviewen, Alan Debberton. Komende dagen gaan we naar die reportage van jou luisteren. Mm-hmm. Maar ben je te weten gekomen waarom hij deze film wilde maken?
1: Ja, hij heeft zelf een beetje dezelfde achtergrond als het hoofdpersonage. Hij is ook hij is een gay man en hij komt uit een klein dorpje, het noordoosten van Brazilië.
0: Dus het een beetje autobiografisch dan?
1: Hij heeft uit een Q&A gezegd dat het niet autobiografisch is, maar dat het wel een sterke link is met zijn verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Het is een film die ook in het circuit van de Jeff Jeugdfilms zit. Een typische schoolvoorstelling, film. Mm-hmm. En dan denk ik, er zal wel een krachtige boodschap in zitten.
1: Ja, er gebeuren wat hevige dingen in, maar de balans blijft toch bewaard tussen de luchtigheid voor een kinderfilm.
0: En welke heftige thema's zitten er dan in?
1: Ja, pesten, de dementie van zijn grootmoeder waar hij bij woont. Ja, het queer zijn en dan nog een afrekening waardoor zijn moeder er niet meer is.
0: Ja, oké. Okay. Redelijk pittig toch?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ik zei daarnet dat de Jeff Jeugdfilms, zij doen ook de distributie. Dus vanaf november komt de film gewoon in de zalen, maar vanaf januari ook in culturele centra. En dan zullen er ook schoolvoorstellingen komen, neem ik aan. Als ik denk aan Brazilië, dan denk ik altijd aan muziek. Er is zoveel prachtige muziek uit Brazilië. Speelt muziek ook een hoofdrol in de film?
1: Ja, er zit veel muziek in. Hij heeft zelf in de Q&A gezegd dat hij altijd start met muziek te selecteren en dan zijn film daar rond bouwt. Ook zijn vorige film ging over een balletdansende grootmoeder. En hier de grootmoeder gaat ook regelmatig gaan dansen. Dus er zit veel muziek in, ja.
0: Oké. Okay. Deze film is een Oscar-inzending voor Brazilië. Wat denk jij? Verdient de film een Oscar?
1: Het is misschien iets te mager daarvoor, naar mijn mening. Het gaat geen film zijn die ik nog lang ga herinneren.
0: Nee.
1: Wat zeker niet slecht.
0: Ja.
1: Misschien niet de beste film van dit jaar
0: in
1: Buitenland.
0: Oké, duidelijk. Dankjewel, Enzo. Zondag is deze film nog te zien om 14:15. Lekker uur om ook met kinderen naartoe te gaan. In Kinepolis is dat. En we gaan natuurlijk wat Braziliaanse vibes krijgen met Sergio Mendes Mas Que Nada.

0: Uur Gent.
1: FM. Je zou zo bijna het idee krijgen dat we ondertussen alle films van het filmfestival al toch minstens één keer besproken hebben, maar dat is uiteraard niet zo. Ze blijven maar komen en de keuzestress daarbij horend ook. Iemand die probeert om het hele programma te gaan bekijken, die zit naast mij, dat is Bert Potvliegen. Welkom.
2: Hallo, dag Janne.
1: Ben je akkoord met deze introductie?
2: Behalve met het feit dat ik probeer alles te zien, dat is veel te ambitieus. Ik moet selectief zijn zoals elke persoon.
1: Ja, voel je keuzestress?
2: Nee, nog voor de start van het filmfestival lag ongeveer wel alles in een definitieve plooi van hoe dat het parcours erheen uitzien. Dan is het een kwestie voor u daaraan te houden, maar vanaf dat je ervan afstapt, begint de chaos.
1: Dus een plan maken, je eraan houden, dat is een beetje zoals een examenperiode.
2: Have a plan, stick to it.
1: Yes. Ik zei het daarnet ook al eerder, ik heb hier op tafel in het Filmfestival Café een boekje liggen. Een boekje van Filmfix. Daar ben jij mee bekend. Vertel.
2: Ja, ik maak namelijk deel uit van de redactie van dit nieuwe tijdschrift dat hier voor zijn eerste nummer heeft op het Filmfest Gent.
1: Dit is het eerste nummer?
2: Ja, ja.
1: Dus is eigenlijk moeten we het bijhouden voor in een museum later?
2: Bijhouden, inkaderen, ja.
1: Okay.
2: Wij hadden al een testnummer dat we gepresenteerd hebben op het meest recente filmfestival van Cannes. Maar dat was een onderzoek en ter voorbereiding van dit met de eerste echte publicatie. En we zijn met een redactie van een 15-tal leden en daar maak ik deel van uit. En samen schrijven wij vol passie over cinema.
1: Leuk, bedankt daarvoor.
2: Het is fijn om te lezen.
1: Het is hetzelfde wat wij hier ook doen, gewoon in een andere vorm. Het is een boekje, is het ook online te vinden?
2: Ja, we willen iedereen aanraden voor ook naar de site te gaan van Filmfix. Daar zijn wij al maanden voor dat de publicatie van dit eerste nummer was, bezig met het wekelijks te publiceren van reviews en andere zaken. Zoals bijvoorbeeld eind juni ben ik naar een masterclass geweest met Darren Aronofsky in Brussel. En dan rapporteren we daarover, zo'n zaken.
1: Leuk. Is dit voor jou een goed excuus dan om gewoon veel naar de film te kunnen gaan kijken? Of heb je echt wel die passie en die liefde voor het recensieschrijven?
2: Ik zoek geen excuses meer om films te bekijken. Ik doe dat gewoon.
1: Vind je dat gemakkelijk? Hoe pak je dat aan als je naar een film bent geweest en je schrijft een recensie? Blijf je voor Filmfix dan misschien heel neutraal? Geef je keihard je mening? Probeer je een beetje een andere aanpak te nemen?
2: Wel, uiteraard omdat ik schrijf voor Filmfix dat uit vele mensen bestaat, is het niet mogelijk om je eigen stem daar te nadrukkelijk in te laten doorkomen, omdat je niet, heel persoonlijk ben je niet representatief voor het geheel, dus je moet weten wat de stem is van het medium waar je voor werkt. Dus dat is een verschil wanneer dat je als enige zou werken voor je eigen kanaal. Maar wat het betreft het eigenlijk recenseren, mensen hebben er ook een verschillende houding in of werkwijze. In mijn geval weet ik heel goed wat ik van de film vind op het moment dat de film eindigt.
1: Zo snel?
2: Ja, ik kan direct na een film mijn mening redelijk, proberen mijn mening gefundeerd weer te geven.
1: Ja, ik vind dat boeiend, want ik heb altijd zo de minuten na de film ben ik vooral enthousiast over het feit, ik heb een film gezien, of wat die nu goed was of slecht, maakt mij eigenlijk niet uit. Ik vind het vooral straf dat er zoveel mensen een film hebben gemaakt en dan komt die mening wel wat later, maar jij bent eigenlijk gewoon geoefend.
2: Een gerodeerde kijker, ja. De eerste helft van een film is altijd het ontdekken ervan, maar bij de tweede helft, waarbij dat het stuurt naar zijn intentie en uiteindelijk bloot

0: uitlegt wat, waar het allemaal over gaat, dan merk je of dat het allemaal werkt, of dat het interessant is. Welke ideeën zijn er, wat leer ik erbij? Dus dat is heel verhelderend of teleurstellend, de tweede helft van een film.
1: Ja, want als het dan een film is die jou 3/4 lang al aan het teleurstellen is, dan ga je er eigenlijk al niet meer van uit dat die dat helemaal op het einde kan goedmaken. Of soms.
0: Er zijn films die, waarbij ik het halfweg bijna had opgegeven, die er wel in slagen om mij dan terug over de streep te trekken. Maar er zijn er veel meer in de omgekeerde richting waarbij ik hoopvol was in de eerste helft, maar die dan teleurstellen en uiteindelijk blijken over te weinig interessante zaken.
1: Ja, een beetje zoals een voetbalmatch soms.
0: Ik kijk films, geen voetbal.
1: Ik ook. We begrijpen elkaar. Op het filmfestival passeren er heel veel verschillende soorten films. We hoorden daarnet ook al de Filipiniana, die een heel experimentele film is. Maar er zijn ook echt wel bekende grote films, big budget films, met een cast die ook vol met celebrities zit. Jij bent naar 2 van dat soort films gaan kijken, Bunker en Paper Tiger, daar wil ik het heel graag met jou over hebben. Vind je dat fijn om zo die star-studded films te gaan kijken hier, of wacht je liever tot als ze uit zijn in de cinema?
0: Het is leuk om van bekende acteurs, die meestal bekend geworden zijn omdat ze wel talent hebben, om hun carrière te volgen en te zien welke richting dat ze uitgaan, dus dat is ook heel interessant. Ik zweef sowieso wel eerder in de richting van die films, omdat ik een heel populaire smaak heb die goed aansluit bij het vak om filmjournalistiek te doen. Bijvoorbeeld in vergelijking met de experimentele film, waar ik veel, veel minder van ken. Dus ja, als je meer affiniteit hebt met dat soort films, kom je uiteraard ook meer in contact met beroemdheden op het grote scherm. Maar dat is zeker niet de reden waarom ik ga kijken. De regisseur blijft nog altijd de meest voorname reden om...
1: Ja, daar kijk je eerst naar.
0: Meestal wel.
1: Ja. Ja. In Bunker bijvoorbeeld zitten we met Javier Bardem, Penelope Cruz, Paul Dano. Daar gaan we het straks over hebben. In Paper Tiger hebben we dan Scarlett Johansson, Adam Driver. Dat is ook zeker geen missen cast. Paper Tiger die speelt zich af in de jaren 80. Het is een film van James Gray. Hoe kunnen we die nog kennen?
0: Wel, de meeste mensen zullen James Gray niet kennen. Het is geen klinkende naam, heeft ook nog niet de grote prijzen gewonnen wereldwijd, maar de man is al heel lang bezig en maakt wel films voor een groot publiek die ze niet altijd vinden. En ook ja, de verhalen die hij vertelt zijn ook voor een groot publiek, crime milieus, maffia in New York. En ook bij deze nieuwe film is dat het geval, dus ja.
1: Ja, we zitten in New York, de maffia is daar actief, wat gebeurt er nog?
0: Wel, dit is het verhaal van twee broers die eigenlijk niks te maken hebben met misdaad, of toch heel weinig ermee te maken hebben, die betrokken worden tegen wil en dank in een crime-verhaal met Russische mafiosi bij de saneringswerken in Queens. Ja.
1: Het zijn brave zieltjes, een beetje Mario en Luigi als ik het hoor. En dan met de saneringswerken. En dan nu zitten ze plotseling in een context die ze niet gewend zijn.
0: Ja, de ene broer ziet iets wat hij niet mag zien. En dan komt er een verhelding van de Russische mafiosi. En dan hangt er heel veel dreiging over zijn gezin. En hij moet zijn broer, die een ex-flik is, dat is dan Adam Driver, hem proberen helpen. Maar ja, hoe verder in het verhaal, hoe moeilijker het allemaal wordt.
1: Ja, dat is meestal wel zo met de maffia. Dat gaat niet allemaal van een leien dakje.
0: Het schijnt.
1: Ik heb er gelukkig persoonlijk geen ervaring mee.
0: Idem.
1: Oké, dat houden we zo. De film die zou ook deels een beetje geïnspireerd zijn op de persoonlijke, op de jeugd van James Gray. Voelt het dan ook als een persoonlijke film?
0: Nee, het voelt helemaal niet als een persoonlijke film, omdat het net een crime-verhaal is voor een heel groot publiek. En de nadruk ligt wel op het zo soepel mogelijk vertellen van dat verhaal en het milieu waar dat het zich wel afspeelt. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is dat James Gray goed kent, omdat hij regelmatig het maffia-milieu in New York gaat verbeelden. In die mate zelfs dat het bijna al een genre op zich is. Een beetje als het arbeidersdrama voor Ken Loach dat is. Je ziet dat, hij beheerst dat, dat voelt goed om in te wentelen. Sommige mensen zullen dat een vervelende herhaling vinden, al terug zoiets. Maar ik zie iemand die hem als een vis in het water voelt in dat milieu en dat spat bijna van het scherm af en dat is aangenaam.
1: Ja, fijn. Is het dus een film die wel een easy watch is? Hè? Mijn vader bijvoorbeeld, die kijkt heel graag crime en thrillers. Maar als het hem te ingewikkeld wordt, dan zegt hij na een half uur al, ik snap het niet meer, ik ben niet meer mee.
0: Nee, dit is zeker een film die jouw vader kan bekijken.
1: Ik zal het hem doorgeven.
0: Want het is ergens ook een vrij klassieke film, in die zin dat de nadruk ligt op de narratieve laag. De nadruk ligt echt op van, kijk, we gaan hier een goed crime verhaal zo goed mogelijk en soepel mogelijk proberen vertellen. En in die zin is de opdracht geslaagd. En je krijgt acteurs die goed spelen en je krijgt mooie cinema. En ja.
1: Mm-hmm. Ik heb nog één detailvraag voor jou. Hoe zit het met de Paper Tiger, de papieren tijger? Waar komt die voor?
0: Wel, in de film wordt er heel even naar gerefereerd als ze het hebben over de Russische mafiosi, waarvan dat Adam Driver, die trouwens even zeggen, fantastisch goed speelt in deze film, dat is een van zijn beste acteerprestaties ooit, zegt tegen zijn broer van, kijk, je moet niet eens zitten met die Russische mafiosi, dat zijn uiteindelijk paper tigers. Dat zijn op papier zijn dat heel dreigende figuren, maar in het echt valt dat allemaal wel mee. Helaas heeft hij het bij het foute eind, maar dan moet je bij de film maar gaan bekijken.
1: Dat is inderdaad voor in de cinema te ontdekken. Op het filmfestival kan dat trouwens niet meer. Daar was vandaag de laatste vertoning van Paper Tiger. Maar die komt wel uit later dit jaar. Dat zal rond eind november zijn. Dus als je die graag nog ziet, kan je die in de cinema dan gaan kijken met een beetje geduld. Nu, Paper Tiger en Bunker, daar gaan we het zo meteen over hebben, zijn allebei familiefilms. Nu niet om met je kinderen naar te gaan kijken, maar meer in de zin van het gaat over familiebanden en dan de bijhorende drama dat erbij komt. Waarom vertellen we en kijken we zo graag naar dat soort verhalen, denk je?
0: Wel, de familiebanden gaan beschrijven voor een personage is heel handig voor een schrijver, omdat je personage dan in een situatie zet waarin dat hij niet de sociale inhibities heeft van zich te moeten gedragen in het openbaar. Je kan gemakkelijker naar de kern gaan. Ook is dat heel handig om empathie in het leven te gaan roepen. En is plotgewijs ook meestal heel handig om die figuren te gaan introduceren. Het is een heel gemakkelijke manier om een inkijk te geven in het persoonlijke leven van uw hoofdpersoon.
1: En misschien ook wel iets dat de meeste van ons gewoon gemeenschappelijk hebben. Namelijk, de meeste van ons hebben een gezin, hebben een familie. We hebben allemaal een moeder normaal gezien. Dus misschien ook gewoon die herkenbaarheid.
0: Ja, in vergelijking met de Russische mafiosi, waar de meeste van ons geen ervaring mee hebben, familie wel.
1: Ja, inderdaad. Ander soort familie, ander soort loyaliteit en banden. Ja. Daarvoor moet je naar Paper Tiger gaan kijken om even in de jaren 80 te duiken. Bunker, dat is een heel andere film. Wat kan je daarover vertellen? Is het recent dat je hem gezien hebt of zit het al een beetje verder in je geheugen?
0: Ik heb die zaterdagochtend gezien. Het is een heel interessante film om over te praten. Eerst en vooral, als we kijken naar de regisseur, Florian Zeller. Die is een aantal jaar geleden doorgebroken met The Father, met Anthony Hopkins, waarvoor hij zijn Oscar heeft gewonnen.
1: Ah, The Father en The Son daarna.
0: The Father en daarna The Son en dan is er nu Bunker. En The Father, omdat Florian Zeller toen heel fris was nog als stem, werkte goed, zeker in combinatie met een hartverscheurende Anthony Hopkins. De eindscène van die film alleen al was prachtig. En dan in de opvolger The Son moet je het plots met Hugh Jackman doen in plaats van Anthony Hopkins, dus dat is al iets anders. En Zeller probeerde daar ook volop te mikken op de traanklieren, maar nu zag je plots de mechanismen waar hij mee deed, want hij herhaalde eigenlijk de trucken van The Father. Dus hij deed hetzelfde, maar minder succesvol en transparanter. En nu zitten we aan de volgende film, Bunker, en dan is de vraag van, oké, herstelt hij of gaat hij daar verder in? Maakt hij dezelfde fouten of heeft hij daaruit geleerd? En het is niet meer zo een tranendal als die eerdere films, maar de mechanismen, wat dat hij wilde, die mechanismen zijn terug op, verschrikkelijk zichtbaar. Het is een heel transparante film die daardoor zijn publiek ontzettend onderschat. Nu, de plot is fijn, het is een leuk verhaal en met Penelope Cruz en Javier Bardem in de hoofdrol heb je goede spelers. Ja?
1: Ja.
0: En alle elementen worden in de eerste helft zorgvuldig in beeld gebracht en je denkt van oké, dit werkte, dit entertaint mij. Maar dan de tweede helft, alles wat impliciet een betekenis draagt in de film wordt nadrukkelijk uitgespeld.
1: Oké, heel letterlijk.
0: Zelfs, ja, en dan uiteindelijk ook nog een keer in dialoog onderstreept. En de tweede helft van die film is dan mijn ervaring waarin dat ik mij stiefmoederlijk behandeld voel. En ik ben geen dom kind, ik kan dit heus zelf wel achterhalen. Dus de film op zich werkt voor mensen die niet bezig zijn met impliciete betekenis en die gewoon het verhaal op zich willen laten afkomen. Ça va, ça marche.
1: Ja.
0: Maar vanaf dat je daarbij stilstaat, merk je van oké, dit is echt geen gezonde manier van omgaan met mij als kijker.
1: Ja. Je hebt het nu over de vorm en inderdaad over de manier van vertellen. Kan je een klein beetje vertellen over de premisse van de film, zonder te veel te verklappen, want het is een thriller en er wordt een bunker gebouwd, heb ik mij weten vertellen.
0: Wel, de film draait eigenlijk over de twee spalt tussen een man en vrouw, dus Javier Bardem en Penelope Cruz, die in het echt ook getrouwd zijn, of een koppel zijn, alleszins. En hij is een welgestelde architect die ingehuurd wordt door een tech-miljardair om een bunker te bouwen.
1: Ja.
0: En er is een tweespalt tussen man en vrouw, omdat ze zich afvragen van is het eigenlijk zinvol om mijn tijd te wijden aan het bouwen van een bunker voor een rijk iemand, terwijl ik eigenlijk ziekenhuizen wou bouwen initieel.
1: Het lijkt mij een zeer terechte vraag.
0: Ja, maar uiteindelijk, de film zal duidelijk maken dat Javier Bardem eigenlijk een mini-versie is van die tech-miljardair die in ruzie ligt met zijn buur, die een mini-versie is van Javier Bardem. En dat wordt dan zo uitgespeld en zo met vele knipogen van, ja, zo zit het in elkaar.
1: Ja, en ook wel een heel actuele film dan. Ik denk dat er wel wat bunkers gebouwd worden op dit moment.
0: Ik ben momenteel bezig met de mijne.
1: Wat zit er allemaal in jouw bunker?
0: Beton.
1: Dat is eerder iets voor The History of Concrete dan. Ja. Heb je die ook gezien?
0: Nee, die heb ik helaas aan mij.
1: Nee, dat is dan voor een volgende keer ook nog. Is er nog iets anders dat je graag kwijt wil over bunker? Is het een aanrader? Want als jij zegt, ik heb het gevoel dat het mij net iets te veel letterlijk werd uitgelegd. Heb je er nog alsnog van genoten?
0: Natuurlijk heb ik ervan genoten. Mensen vergeten altijd dat films die niet noodzakelijk slagen in alles, zijn heel leerrijk. Ik kijk heel graag naar films die zo'n imperfecties hebben, omdat ik dan bijleer van oké, dit werkt niet. Alle films hebben, of heel veel films hebben zin om toch een keer naar te kijken. Ja.
1: En als je inderdaad zo de evolutie van de regisseur kan volgen, film na film na film, is dat ook heel boeiend om een evolutie van iemand mee te maken van zo dichtbij eigenlijk.
0: Ja, dat is wat film van een filmjournalist is. Hè?
1: Dus jij gaat nog veel schrijven voor Filmfix en nog heel veel naar de film gaan?
0: Heel veel films zou ik helaas wel niet meer kunnen bekijken deze week, want morgen doen we andere activiteiten op Filmfest, waaronder de voorstelling van Filmfix, maar ook de voorstelling van een boek dat we geschreven hebben, Het Einde van de Wereld in 24 Frames.
1: Ja.
0: Woensdagavond is er ook nog een presentatie van Filmfix. Dus. Ja.
1: Jij moet nog veel achter een microfoon zitten, hoor ik zo.
0: Ik moet nog een paar keer aan de microfoon zitten en het glas heffen, ja.
1: Wat een lastig leven.
0: Het is verschrikkelijk.
1: En dan na deze week is gelukkig het filmfestival gedaan en dan heb jij weer vrije tijd.
0: Ja, om thuis verder naar films te kijken. Ja.
1: Zo stopt het nooit. Bunker, voor wie die graag nog wil zien, die speelt vanavond nog om 10:00, dus dat is straks. Dinsdag ook nog om 10:00 ochtends dan wel. En zondag ook nog op de middag om 12:45. Dus eigenlijk nog heel veel momenten om mee al dan niet in die bunker te kruipen. En wij gaan gewoon nog door hier voor het laatste half uurtje. Bert, heel erg dankjewel om hier te zijn en om wat duiding te geven bij de films die je zag.
0: Oh, dankjewel dat ik eens mocht langskomen.

0: way or another uit de film Coyote Ugly. Dat was een romantische komedie uit 2000. En One Way or Another was van Blondie uiteraard. En daarvoor hoorde je M.I.A. en Paper Planes. Tijdens het festival kan je naast films ook heel wat VR-belevingen meemaken. Eén daarvan is de Lesbian Simulator. Dat is dus een VR-installatie, een film van 40 minuten ongeveer, die tegelijk ook een interactieve game is. De beleving staat opgesteld in de kleine studio van Vooruit. En op alle dagen van het festival kan je er naartoe, kan je daar tickets voor kopen. Alle dagen van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. En er kunnen 2 personen per uur de beleving ervaren. Onze reporter Gloria die is gaan praten met de maker van Lesbian Simulator. En dat is Iris van der Meulen.
1: Filmfest vallen er verschillende films te bekijken en van alles te beleven. Dat mag je ook heel letterlijk nemen, want ik ben gisteren Lesbian Simulator gaan beleven. Een VR-experience gemaakt door Iris van der Meulen, die hier naast mij zit. Dag Iris.
2: Hallo.
1: Filmfest Gent zit natuurlijk boordevol te ontdekken films en jouw creatie is net iets anders. Je maakt een VR-experience die ook nog eens interactief is. Ergens zweefde tussen game en film. Ik kan me voorstellen dat het hier net heel goed past, maar dat het ergens ook wel een beetje eruit springt. Dus ik vroeg me af, is dit voor jou de perfecte plek om Lesbian Simulator te gaan vertonen?
2: Ja, zeker. Ik vind het juist wel leuk dat het misschien er een beetje uitspringt. Het blijft een verhaal natuurlijk en een verhaal wat belangrijk is om verteld te worden. Dus ik denk, ja, filmfestival is natuurlijk een fantastische plek om dat te doen. Ook omdat het een plek is waar het toegankelijk gemaakt wordt voor het gewone publiek.
1: De Lesbian Simulator is dus in de eerste plaats een heel komische en zotte ervaring. Maar daarnaast raakt het natuurlijk ook wat maatschappelijke thema's en bevat het wel wat heftige scenario's. Hoe hou jij die balans vast?
2: Ja, die was best wel lastig om te maken. Want op zich, of als in mijn motivatie om het te maken, was natuurlijk om te focussen op discriminatie en homofobie. Want dat is iets wat een probleem is in de samenleving. Maar ik dacht ook, ja, als ik een ervaring ga maken die alleen maar gaat over hoe verschrikkelijk het is om gay of queer te zijn, dan is dat één niet zo leuk voor de mensen die in de kast zitten. Want ja, dat geeft ook niet echt een leuk toekomstbeeld. En twee, voor de mensen die queer zijn, die denken dan ook, ja, wat is dit voor depressieve onzin, zeg maar. Overgrote deel is denk ik leuk en blij en een beetje gek. En dan komt er toch een stukje waar die spiegel even tevoorschijn komt van, hey, dit is eigenlijk waar het niet goed gaat in de samenleving. Maar dat haalt niet weg van dat queer zijn heel leuk is.
1: Je gaat eigenlijk als speler, omdat het interactief is, zelf al aan de slag om grote lesbische momenten aan te gaan. Zoals onder andere uit de kast komen. Mogen we dan eigenlijk een Lesbian Simulator maatschappelijk activistisch noemen? En was het voor jou dan ook belangrijk om dat soort momenten net zeker interactief te maken?
2: Ja, zeker. Eigenlijk die coming-out scène was de eerste scène die ik ook bedacht. Ik dacht juist, dit is wel een moment wat ook heel spannend is en dat wil ik de speler laten voelen. En hier dus de interactie kiezen van hardop zeggen I'm gay. Ik zet je dan als speler al een beetje op een gekke plek. Want vaak, tenminste wat ik leerde van andere VR-ervaringen, dat ja, als mensen een VR-bril op hebben op een expositie en er ruimte waar andere mensen lopen, voelen ze zich een beetje awkward en bekeken. Ja, hardop spreken in VR vinden mensen nog meer awkward, want ze weten niet wie er aan het luisteren is. En dan ook nog eens de woorden I am gay, of ik ben gay, ik ben lesbisch. Ja, dat zijn wel woorden die helaas een bepaalde zwaarte hebben, zeg maar. En daarmee hoop ik dus ook dat mensen een beetje nadenken. Want als ze het zeggen en ze vinden dat lastig, ja, hoop ik dat ze nadenken van waarom vind je dat lastig? Dat kan misschien ook zijn omdat je zelf queer bent. Het kan ook zijn omdat je er een bepaalde schaamte voor voelt. Maar waarom voel je die schaamte dan? Dus ik hoop dat die scène mensen een beetje in zich laat kijken, zeg maar. Maar ook wil ik ze, ja, een beetje liefde gunnen, want soms is het ook eng om te zeggen. En is het dus ook oké als je het niet zegt. Je krijgt dan alleen wel minder punten. maar dat, ja, dat was voor mij eigenlijk een van de belangrijkste interacties in de ervaring. Omdat ik dacht, oké, hier kan ik je toch. Ik kan je nooit het echt laten zien, want een echte coming out heeft echte consequenties. Maar toch door je een beetje on the spot te zetten, hoop ik dat je een klein hintje kan krijgen van hoe spannend die woorden kunnen zijn. Ja.
1: Ik merkte wanneer ik naar jouw eerdere werk keek dat je wel een duidelijke stijl hebt, maar dat er wel één groot verschil heerst. Jouw werk is oftewel met heel veel kleur, zoals bij Lesbian Simulator, of net zwart-wit. Van waar is dit contrast?
2: Ja, het is wel echt mijn eigen dingetje en ik werkte altijd met zwart-wit en soms nog steeds. Omdat ik eigenlijk heel erg less is more girly ben. Maar toen ging ik lesbian simulator maken. En toen dacht ik, ja, hier past dat zwart-witte eigenlijk niet zo goed. Want misschien ben je niet zo geïnteresseerd in queer thematiek. Maar je denkt, hey, die visuals zien er cool uit. Ik ga toch maar even kijken. Dan heb ik die persoon toch wel weer in mijn ervaring gehad. En leren ze misschien weer iets over de community, zeg maar. Of over homofobie.
1: In de Lesbian Simulator zijn er veel dingen uit de lesbische cultuur terug te vinden. Ik denk zoals aan een Carabiner en Chapel Rowan. De infameuze Bene Gay test. Je trekt eigenlijk een hele blik aan lesbian culture open. Heb je eigenlijk al reacties gehad van de queer community? Hoe beleven zij dat?
2: Zeker. We stonden een maandje geleden op de Amsterdam Pride. Dus dat is eigenlijk de plek waar we voornamelijk een queer publiek kregen. Ik moet zeggen, ze kwamen er allemaal heel blij en heel vrolijk uit. Soms merkte ik wel dat lesbiennes een beetje sceptisch konden aankomen bij onze boef. Dat ze dachten van, waar gaat het over? Of is dit wel dus iets correct? Of is het iets waar we worden uitgelachen? Wat ik al snap, want de titel is zeg maar misschien een beetje een gekke titel. Maar dan vaak als ik ze er wat over vertelde en ze gingen de installatie of de ervaring doen, kwamen ze eruit met van, ja, dit was zo grappig. En ik zag Kate Blanchett's referentie of de quiz, weet je wel.
1: Hoe reageren mensen die net heel ver staan van de queer community? Want dat kan dan iets helemaal anders zijn, kan ik me voorstellen.
2: Het is soms ook wel dat die mensen ook heel sceptisch aankomen. Een beetje zo van, ja, oké, wat is dit? En dan zeggen van, ja, ik ben niet lesbisch, dus ik hoef dit niet te doen. Dan gaan ze er toch vaak wel in. En dan komen ze er eigenlijk ook wel een beetje uit met van, oh, ik wist het eigenlijk niet. Of ik had niet door dat ook hier gebeurde, zeg maar, in de westerse landen. Dus ik heb het idee dat mensen er ook wel echt iets uit kunnen leren. Of mensen die queer familie hebben, die dan gewoon iets beter hun familie begrijpen, zeg maar. Blije reacties, maar ik merk dus ook wel dat het soms iets met iemand kan doen. En dat is goed, vind ik, ja.
1: Tijdens Lesbian Simulator vind je als speler een aantal queer films die verstopt zitten. We vinden eigenlijk een stukje queer filmgeschiedenis in jouw VR-experience. Nu, in de geest van Letterboxd, wat is jouw queer top 4?
2: Oeh, mijn top 4. Dan moet ik eens even ranken in mijn hoofd. Op nummer 4. Ik ga daar zetten. Die zit eigenlijk niet in de simulator. Oh, ik ben eigenlijk even de naam vergeten. Maar er was een serie op MTV over twee beste vriendinnen. En die gingen dan heel stom zoenen om populair te worden. En wordt de ene vriendin toch verliefd op de andere. Het is een beetje, ik weet even niet hoe die heet. Maar het is een beetje een gekke serie. Maar dat was de eerste keer dat ik een high school serie zag waar een lesbische karakter. Er zat ook trouwens homo's in en transgender mensen. Maar toen dacht ik echt, wow, dit is de eerste keer dat ik dit zie in de context van de teenage stuff die ik toen keek, want toen was ik ook een tiener. Op 3 denk ik Love Lies Bleeding met Kristen Stewart als een hele goede film. 2 wil ik wel Anne Plus noemen. Dat is de Nederlandse serie en film ook. En op 1 staat But I'm a Cheerleader. Oude film. Maar ik weet niet, ik zag hem denk ik pas 2 jaar geleden. Wat I don't know why ik hem niet eerder had gezien. En ik zag hem en ik dacht, ik vind het zo grappig, zeg maar. Het is zo overdreven, campy. Dus ja, ik denk dat nog steeds mijn allerfavoriete film is.
1: Ja. Oké, Iris, dankjewel voor dit fijn interview. Ik hoop dat je nog veel kan genieten van Gent en van het filmfestival.
3: Dit is Urgent FM.

0: Siempre hay esperanza uit Sea of Love met Al Pacino, de film uit 1989. Mijn allerlaatste filmslachtoffer van de dag is zeker niet de minste en zeker een doorwinterde filmkijker ook. Erik, welkom.
1: Amai, is ook veel complimenten. Dus, had ik niet verwacht. Merci.
0: Ja, we behandelen onze gasten hier uiteraard zeer goed in het schoon. Filmfestival Café. Vind je het hier gezellig?
1: Ik vind het hier gezellig, ja. Het is een beetje luid en akoestisch niet ideaal, maar het is wel gezellig.
0: Ja, maar wij hebben onze koptelefoon op en we horen elkaar. En de luisteraars, die horen ons ook. En dat is uiteraard waar. Het belangrijkste. Erik, jij komt nu eigenlijk recht uit de cinema gerold. Jij hebt Wild Horse 9 gekeken.
1: Ja.
0: In één zin misschien, vond je hem goed?
1: Ja. Dat is geen zin, hè. Dat is een woord.
0: Dat mag ook een zin zijn.
1: Jawel, ik vond hem een beetje sketchy beginnen, maar eens dat de hoek gelegd was, zeg maar, was ik wel mee, ja.
0: Ja.
1: Ik heb een fascinatie voor Paaseiland. Dat helpt misschien om de film te zien.
0: Ja, een persoonlijke voorkeur, dat snap ik. Jij gaat morgen deze show ook presenteren. Dus wie weet heb je het dan nog wel over Wild Horse 9?
1: Ja, dan kan ik eens een andere mening horen.
0: Ah, voilà. Dan horen jullie dat morgen. Dat is ook tussen 6 en 8, zoals elke dag. Maar we gaan het niet daarover hebben nu. We gaan het hebben over Fatherland.
1: Ja.
0: Regie van Pavel Pavlikovsky.
1: Oh, ik ben blij dat jij dat zegt.
0: Ah, voilà. Ik heb geoefend. Dat is een co-productie tussen Polen, Duitsland, Italië en Frankrijk. Maar de film is wel Duits. Dus over welk vaderland hebben we het dan in de film?
1: Het gaat over Duitsland. Het gaat over Duitsland vlak na de Tweede Wereldoorlog. 1949 speelt het verhaal zich af. Het is een beetje gebaseerd op een echt verhaal, maar een beetje aangepast. Het gaat over Thomas Mann, de beroemde schrijver. Die met zijn dochter, in het echt ging het met zijn vrouw, maar hier gaat hij met zijn dochter Erika terug naar Duitsland gaat. Nadat hij, ik denk, 18 jaar verbannen is geweest. En in Duitsland terecht komt dat helemaal naar de knoppen is natuurlijk. Verdeeld, kapotgeschoten.
0: Ja, in de aftermath.
1: Exact, ja. En hij bezoekt eerst West-Duitsland en dan Oost-Duitsland. Het gedeelte gecontroleerd door de geallieerden en dan het gedeelte gecontroleerd door de Russen natuurlijk. En komt daar een plek tegen, denk ik, die hij niet meer kent, waar hij niet echt een plaats meer heeft, maar waar hij probeert te zoeken naar wat is zijn plek en waar hij geconfronteerd wordt met twee uiterste meningen, die allen twee heel graag willen dat hij het boegbeeld is van het nieuwe Duitsland zoals zij het zien.
0: Om dan met zijn pen eigenlijk een bepaalde soort macht te kunnen uitoefenen, of dat niet per se?
1: Ja, ik denk dat een regime, en zeker een jong regime, altijd naar een soort van iconen zoekt die hen kunnen vertegenwoordigen. En Thomas Mann zal daar zeker één van geweest zijn.
0: Ja, een man met invloed.
1: Sowieso, ja.
0: De film die heeft beste regie gewonnen in Cannes, dat is niet niets. Maar dat was wel een ex aequo, hè? Dat was
1: maar een film die hier ook speelt, denk ik, als ik me niet vergis.
0: La Bola Negra,
1: maar die heb
0: inderdaad.
1: Ik niet gezien, helaas.
0: Nee, dat is misschien nog eentje voor op jouw lijstje dan.
1: Ja,
0: ik vind het op zich wel leuk dat ze, als ze zeggen, oké, er zijn echt gewoon twee winnaars, dat ze dat doen.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze het niet standaard doen, maar dat moet het toch echt wel aan elkaar gewaagd geweest zijn.
1: Ja, ik kan niet oordelen over de andere film natuurlijk. Nee. Dus welke was dan weer?
0: La Bola Negra.
1: La Bola Negra, inderdaad, ja. Daar kan ik niet over oordelen. Ik vind dat hier in deze film wordt inderdaad door de regie eigenlijk het echte verhaal verteld. Dus je hebt het verhaal van Thomas Mann, de grote schrijver, die in Duitsland is, die heel gewichtige intellectuele woorden vertelt en zijn positie probeert te kiezen. Je hebt het verhaal van zijn dochter Erika, die veel menselijker is en die probeert met haar eigen verleden geconfronteerd wordt en zoekt naar wat haar toekomst dan kan zijn. Maar je hebt dat gevoeld dat vooral in de manier dat de beeldvorming is ontstaan. Enfin, ik heb dat zo gevoeld. Dat is mijn mening. Ik zie Thomas Mann, de grote schrijver, bijna afgebeeld als zijn eigen standbeeld bijna. Heel statisch, altijd zeer afstandelijk. Je kunt daar niet aan als kijker.
0: Beetje saai dan?
1: Goh, nee, niet saai. Intrigerend is misschien een betere woord.
0: Mysterieus.
1: Ja, hij zit in obscure hoekjes of hij staat heel gekadreerd als een soort van bijna fascistische figuur in het midden van de grote Goethezaal een voordracht te geven naast een standbeeld van Goethe en hij ziet er hetzelfde uit als een standbeeld qua positie.
0: Ja.
1: Terwijl zijn dochter Erika wordt veel menselijker, korterbij gefilmd, chaotischer een beetje, als je haar ziet door de jazz, er wordt gerookt, er zijn mensen aan het dansen, dus het bijna met zijn regie vertelt eigenlijk, positioneert hij zijn karakter heel goed, vind ik.
0: Ja, boeiend. En het is jou ook meteen opgevallen.
1: Ja, absoluut. Pas op. Ik kijk altijd naar een film en dan probeer ik dat wat te laten liggen of
0: niet
1: zo.
0: Niet te veel te letten op
1: en
0: alle
1: dan,
0: technische
1: voilà,
0: elementen.
1: Exact.
0: Ja,
1: en ik gewoon te genieten en ook buiten te stappen zonder direct mijn schrift te pakken en iets op te schrijven. Okay. En dan borrelt dat op. En dan, dat is een van de dingen die mij daarna ineens bijkwamen. Zo van, als ik er begon over te schrijven van, ja, die Thomas Mann, ik kon die eigenlijk nooit niet pakken. En dan zie ik terug beelden en dan zie ik hem inderdaad op die plekken zitten. En dan voelde ik heel erg dat verschil. Ja.
0: Ja. En dus hebben we twee tegengestelde wat de personages betreft. Mm-hmm. Tegengestelde die we eigenlijk ook terug zien in de kleur van de film.
1: Het is een
0: gebrek
1: film,
0: aan kleur, inderdaad.
1: Ja.
0: Zijn ook twee tegengestelde. Dat geeft meteen het gevoel dat het een oudere film is, hoewel er natuurlijk nu ook gewoon zwart-wit films gemaakt worden.
1: Want deze is nu gemaakt.
0: Ja, inderdaad. Hoe beïnvloedt dat jouw kijkervaring? Heb je dan het gevoel dat je er meer in zit, minder in zit? Vind je het leuk om naar een zwart-wit film te kijken?
1: Ik vind het leuk om naar een zwart-wit film te kijken. Ik denk dat je als regisseur of als cameraman veel meer... Omdat je geen rekening moet houden met, veel minder rekening moet houden met details. Dat je veel meer kunt zeggen van hier wil ik daar mensen naar kijken. Door je contrast aan te passen, door je belichting en zo. Het wordt allemaal veel stilistischer, veel eleganter op een of andere manier. Het is minder rommelig als beeld. Omdat er, ja, je hebt zwart, wit en grijs.
0: Dat, ja. Is het een gemaksoplossing dan om in zwart-wit te filmen?
1: Nee, dat denk ik niet. En ik denk, als je het over contrast wilt hebben, is zwart-wit natuurlijk een handig formaat een betere manier om te werken. Ik heb ook met zijn andere films, hè, met Ida en The Cold War.
0: Ook in zwart-wit.
1: Ook in zwart-wit. En ook in dat bijna vierkante, ik denk 4:3 formaat.
0: Ja, intiemer.
1: Ja.
0: Opeengepakt.
1: Voilà. Ik heb altijd een beetje het gevoel, als ik naar zijn films kijk, dat de personages zo'n soort van... Ja, een beetje ingesloten zijn in hun eigen verhaal of in hun eigen geschiedenis. Met breedbeeld heb je altijd nog grote landschappen of dingen die er bestaan. In zijn beeld is het dicht. Het is bijna dat je naar een bewegende foto kijkt.
0: Ja, heel duidelijk omkaderd.
1: Zeker. Ja omkaderd is een heel mooi woord. Ja.
0: Een van de acteurs uit de film is Sandra Hüller. Mm-hmm. Die we kunnen kennen uit Anatomy of a Fall van een paar jaar terug. Maar eigenlijk is zij dit jaar ongelooflijk veel op het grote scherm gepasseerd. We hebben Project Hail Mary in Digger met Tom Cruise speelt zij ook mee. Is zij ook een geliefde actrice voor jou? Zie je haar graag bezig?
1: In dit soort rollen zeker wel. Ik denk dat zij een heel mooie... geladenheid kan spelen en heel getormenteerd kan zijn op een of andere manier. En ik had ze niet beter kunnen casten dan dit. Het is een heel andere figuur dan we hadden het net over Penelope Cruz.
0: Ja.
1: Zij is een heel andere figuur om een Hollywoodster te zijn of zo, maar ze is wel populair en ik snap ook wel waarom.
0: Pakt heel goed op beeld, snap ik. Dankjewel, Erik. Ik ga jou terug laten gaan naar de cinema misschien vanavond, of is het voor morgen?
1: Nee, ik ga eten maken.
0: Ja, oké, dat is ook belangrijk. Niet vergeten te eten.
1: Nee,
0: morgen ben jij hier als presentator in de show, daar kijken we samen naar uit. Sarah, misschien zullen wij ook eventjes vooruitblikken naar de volgende show. Erik, dank je wel ondertussen.
1: Graag gedaan. Tot morgen.
2: Yep. Inderdaad, morgen zijn Erik en Victor de hosts van deze show. En dan kunnen we opnieuw rekenen op een grote ploeg. Reporters, webredacteurs, fotografen, technici en mensen van productie. En morgen is trouwens ook de dag van het filmberoep.
0: Leuk, van alles te doen. Ook iets komen drinken in het Filmfestcafé hier naast ons. Kan ook altijd. En misschien... denken veel luisteraars dat alle tickets ondertussen van het hele festival al uitverkocht zijn. Dat is niet zo, voor sommige films wel. Maar als je dus nog interesse hebt en zin hebt om naar de film te komen, check dan zeker de website van het filmfestival. Of luister ook gewoon naar onze show morgen als je nog keuzestress hebt. Dankjewel om te luisteren.

Virus. Clan. Ti. Police. Nehalki danskin. Nehalki danskin.

Thank you.

Life would song.

chiamerà Butterfly. In lontananza chiamerà Butterfly.